0: De normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de 2 laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

dat het ligt. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal. Hier in de studio drie gezichten van het Jeugdjournaal. Robert de Brink, Manon Petter en Evita Magna.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. Eén Vallei.

0: van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Rijn Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: is 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dit was The Wannabes met Mijn Eerste Vlam uit 2017. De band komt uit Rotterdam en maakt vrolijke Nederlandstalige muziek met een sterk Rotterdams accent. Het nummer gaat over liefdesverdriet, maar laat zien dat je daar later ook met een glimlach op kunt terugkijken. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. En zoals elke week een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En deze week draaien we een verzoekje aangevraagd door Henk Gieling. Henk is onder andere actief bij programma's zoals Link, Mijn Dozijn en al heel lang betrokken als vrijwilliger bij deze omroep. Zijn verzoek is Frits Lambergs met Liedje van de Wind, een lied van de geweldige liedjeschrijver Gilles de Korte in een arrangement van Rogier van Otterlo. Voor Henk is dit een universeel, lichtvoetig en liefdevol liedje met een hele mooie boodschap van verbinding, maar ook van vertwijfeling. Hier is die.

0: Siska Peters Aristarchus met Kom in mijn armen, een Nederlandstalig duet uit 1983. Het nummer behaalde datzelfde jaar een notering in de Nederlandse top 40 met als hoogste positie nummer 15. Aristarchus is pianist en zanger en vormde begin jaren 80 samen met Siska Peters dit succesvolle duo.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en we blijven nog even in nostalgische sferen, want we gaan naar Catharina Valente met Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. Een Nederlandstalig lied uit 1959, begeleid door Jan-Jean van Horen en zijn orkest. Het nummer is een romantisch chanson en poplied en maakte deel uit van het repertoire waarmee Catharina Valente in Nederland grote bekendheid genoot in de jaren 50. Ze was internationaal geliefd als zangeres, danseres en entertainer en zong in meerdere talen, waaronder Nederlands, Frans, Italiaans en Duits.

0: Zij hoort bij mij is een Nederlandstalige single uit 2026 van Criss Cross Amsterdam in samenwerking met Jan Smit en Frans Bouwen. De track werd uitgebracht op 16 april 2026. Het nummer is een feestelijke combinatie waarin herkenbare elementen terugkomen van Als de Morgen is Gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bouwer. De productie is in handen van Criss Cross Amsterdam, die de klassiekers in een modern jasje hebben gestoken. De samenwerking kwam tot stand in een bijzonder jubileumjaar, want Frans Bouwer viert zijn 40-jarig artiestenjubileum en Jan Smit staat 30 jaar op het podium. En Criss Cross Amsterdam is 15 jaar actief.
1: Deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week gaan we naar Judith Katrijn Treintje Oosterhuis. Zij werd geboren op 5 februari 1973 in Amsterdam en groeide uit tot een van de meest gerespecteerde en veelzijdige zangeressen van Nederland. Ze staat bekend om haar warme, krachtige stem en haar vermogen om moeiteloos te schakelen tussen pop, soul en jazz. Treintje groeide op in een cultureel, muzikaal bewust gezin. Haar vader Huub Oosterhuis was theoloog, dichter en liedschrijver, waardoor muziek en taal al vroeg een belangrijke rol speelden in haar leven. Samen met haar broer Tjeerd Oosterhuis zette zij eind jaren 80 haar eerste stappen in de muziekwereld. Begin jaren 90 brak Treintje landelijk door met de band Total Touch en zij samen met Tjeerd oprichtte. De groep viel op door een internationale sound waarin soul, funk, R&B en pop samenkwamen. Met grote hits als Touch Me, Somebody Else, Lover groeide Total Touch uit tot een van de succesvolste Nederlandse popacts van die tijd. Het debuutalbum van die band werd zelfs het best verkochte debuutalbum in de Nederlandse popgeschiedenis. In 2001 besloot de broer en zus de band te beëindigen en koos Treintje bewust voor een solocarrière. Die bleek al snel een groot succes. Ze scoorde diverse Nederlandstalige hits, waaronder De Zee, Vlieg met me mee en het duet Wereld zonder jou met Marco Borsato. Haar muziek werd persoonlijker en inhoudelijker, met duidelijke invloeden uit de soul en de jazz. Naast haar eigen werk bouwde Treintje een reputatie op als veelzijdig artiest die graag samenwerkt. Zij werkte met nationale en internationale grootheden zoals Candy Dulfer, Stevie Wonder, El Jarreau, André Bocelli, Harry Hancock en Lionel Richie. Ook bracht zij meerdere thematische albums uit met muziek van onder andere Stevie Wonder, Michael Jackson en Burt Bacharach, waarmee zij haar artistieke diepgang verder benadrukte. Treintje was daarnaast regelmatig op televisie te zien. Ze trad op als coach bij The Voice of Holland en It Takes Two en maakt jarenlang deel uit van de succesvolle concertreeks Ladies of Soul en vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival in 2015. En in 2021 vertolkte zij de rol van Maria in het muzikale paasspektakel The Passion. Tot op de dag van vandaag is Treintje Oosterhuis actief als zangeres en live-artieste. Ze wordt gezien als een van de vaste waarden in de Nederlandse muziekwereld. Een zangeres met een indrukwekkende carrière, grote muzikale integriteit en een stem die generaties blijft raken. Ik draai nu eerst Vlieg met me mee van Treintje Oosterhuis uit, een single uit 1998. En daarna volgt het mooie duet met André Hazes, Kleine Jongen, een duet uit 2007.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Raden maar is een Nederlandstalig cabaretlied uit 1974 uitgevoerd door Gerard Cox en Frans Halsema. Het nummer maakte deel uit van het succesvolle theaterprogramma van album Wat je zegt, dat ben je zelf. Het lied werd geschreven en gecomponeerd door Gerard Cox en Frans Halsema en is een satirische parodie op populaire quiz- en spelprogramma's uit de jaren 70. Met humor en scherp taalgebruik nemen Cox en Halsema de toenmalige televisieformats op de hak. Radema werd vooral bekend door de live-uitvoeringen waarin het publiek actief werd betrokken. Het nummer groeide uit tot een klassieke binnen het Nederlands cabaret en kleinkunstrepertoire en is tot op de dag van vandaag geliefd bij liefhebbers van taalhumor en satirische liedjes.
2: Radema, en dit is Kees Schilperoort. Het geluid is drie man niet geraden van de week. Het is geen groeiende bloem, het is geen stoomfluit en het is geen gastarbeider. En wie heb ik hier aan de telefoon?
3: Dat is Van Gelen.
2: Wie zegt u?
3: Van Gelen.
2: Juist, en u belt vanuit?
3: Leeuwarden.
2: Dat dacht ik al.
3: Ja. Geboren in Getogen, hoor.
2: Ja, dat is het hoor, meneer Van Gelen. Meneer Van Gelen, 200 gulden in je kast. Ja. Heeft u het geluid gehoord van de week?
3: Nou, ik heb het gisteren voor het eerst gehoord.
2: Ah, en zei het u iets?
3: Nou, ik weet nog niet wat het is, hoor.
2: Oh,
3: nee.
2: Maar dat geeft eigenlijk ook niet, hè, meneer Van Gelen?
3: Nee, want u kunt het geluid nog een keer laten horen, hè?
2: Precies, dat bedoel ik. Daar heeft u recht op. Let u wel goed op nu. De technicus start de band. Hier komt voor u het geluid.
3: Ja.
2: Hallo, meneer Van Gelen.
3: Ja.
2: Dit was het geluid.
3: Ja.
2: Wat zegt u ervan?
3: Ja. Het is wel een bekend geluid, hè?
2: Ja, het is niet moeilijk, hoor, meneer Van Gelen.
3: Maar ik zou toch nog niet weten wat het is, hoor.
2: Oh, nee. Nou.
3: Mag ik even overleggen?
2: Ja. Meneer Van Gelen, natuurlijk. Heeft u hulp daar?
3: Ja, mijn vrouw en mijn schoonzuster, die zitten in de kamer.
2: In de kamer, zegt u?
3: Ja.
2: En waar zit u dan?
3: In de keuken.
2: Met de telefoon in de keuken?
3: Ja, dat is een fout geweest van de PTT.
2: Oh.
3: Die hebben een telefoontoestel naast de koffiemolen gemonteerd.
2: Nou, dan mag ik wel uitkijken dat u niet op gaat bellen als u koffie wilt malen.
3: Meneer Schilperoort, dat is toch een grapje, hè?
2: Ja, dat is een van mijn grapjes.
3: Ja, maar dat gebeurt nooit, hoor.
2: Oh.
3: Nee. Meneer Schilperoort, mag ik even overleggen?
2: Ja.
3: Dan kom ik zo bij u terug.
2: Ja.
3: En dan hang ik u even in de koffie.
2: Ja, doet u dat, hoor.
3: Ja.
2: Nou, dat is prima. Koffie bij meneer Van Gelen thuis, dat ruik ik door de telefoon. Goudmerk.
3: Meneer Schilperoort,
2: meneer Van Gelen,
3: dat is iets best.
2: U klinkt paniekerig, vertel eens.
3: Ja, ze hebben het geluid in de kamer niet gehoord.
2: Hé, hoe kan dat nou?
3: De radio stond op de verkeerde zender. Dat is pech, hè?
2: Nou.
3: Ja, dat is grote malheur, hè?
2: Ja, wat u zegt, meneer.
3: Ja. Maar kunnen we het geluid nog een keer laten horen?
2: Ja, dat moet dan maar, meneer Van Gelen. Let u wel goed op. De technicus start de band. Dan komt voor u nogmaals het geluid.
3: Ja. Meneer Schil... Meneer Schilperop.
2: Hallo, meneer Van Gelen.
3: Ja.
2: Ik heb het geluid even drie keer laten horen.
3: Ja, dat dacht ik al.
2: Het is nou geweest over Hilversum 1, 2 en 3, meneer Van Gelen.
3: Maar dat kan er niet mis, hè?
2: Nee, dat zou je denken van niet.
3: Meneer Schil, mag ik nog één...
2: Hallo, mijn naam is Schilperoort, meneer Van Gelen, niet Schil.
3: Maar dan kan u nagaan hoe vlug wij u afzetten als u voor de radio bent. Meneer Schilperoort,
2: ja.
3: Dat is een grapje, hoor. Ja, dat doen we niet serieus nemen.
2: Nee, ik heb gelachen, hoor, meneer Van Gelen.
3: Meneer Schilperoort, mag ik nog even overleggen?
2: Ja.
3: Dan kom ik zo bij u terug.
2: Ja.
3: Een secondje.
2: Ja, hoor, meneer Van Gelen.

0: André Hazes junior met heel misschien het herinnert aan de emotie en oprechtheid die we ook zo goed kennen van zijn vader in klassiekers als Bloed, Zweet en Tranen.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, Mijn Engelbewaarde is een Nederlandstalige single uit 2024 van Jelle Marum. Jelle van Marum met Mijn Engelbewaarde, de instrumentale versie hier op Gezellig Hollands bij 1 Vallei.

0: Brandend Zand werd een enorme hit voor Anneke Greunlo uit 1962. Het nummer stond 26 weken in de hitparade, bereikte 2 weken de nummer 1 positie en groeide uit tot een van haar grootste klassiekers. De verkoop in Nederland werd geschat op 1 miljoen exemplaren, met een internationaal succes van meerdere miljoenen verkochte singles.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Parijs is een Nederlandstalige single uit april 2026 van de artiest Gewoon Jan. Een opvallend detail is dat de bijbehorende videoclip die volledig is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie AI. Hiermee kiest Gewoon Jan bewust voor innovatie en vernieuwing binnen de Nederlandstalige muziekwereld. Ik moet wel zeggen dat als je de videoclip kijkt, dat je het goed kunt zien dat het AI is.

Sandra Timmerman met Mijn Huis, een rustig herkenbaar Nederlandstalig lied over thuisgevoel en geborgenheid. En daarmee is een gezellig uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Maar opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@1vallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terug horen? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of op zaterdagmiddag om 3 uur. En ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week, dinsdag om 6 uur in de avond, is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Een samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een medley van Corrie Konings. Dit concert vond plaats in Ahoy, Rotterdam en werd live opgenomen in december 1994. Ter gelegenheid van haar 25-jarig artiestenjubileum. Luister nog 5 minuten naar Corrie Konings.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz Spectrum. Techniek doet Marcel Moerman en samenstelling en presentatie Bea Koops. Het komende uur weer veel afwisseling in muziek. We gaan van jazz naar blues, van instrumentaal naar vocaal. En beginnen met saxofonist Charlie Parker. I get a kick out of you.

Jump for Joy. En hier kan ik nou blij van worden. Dat was Mark Murphy, afkomstig van het album Midnight Mood. Ik herinner me nog de tijd dat ik de LP kocht. Ik was een jaar of 20. Het was vaak te vinden in de platenzaak muziekwinkel van Robbers aan het Maandereind in Ede. Als struinend tussen de vele LP's trof ik een zwarte platenhoes met een oranje ronde maan aan. Geen idee wie Mark Murphy was en wat voor muziek hij vertolkte, maar die hoes. Enfin, mijn verloofde en ik hebben de plaat grijs gedraaid. En elke keer bij het horen van de muziek zijn we weer jong. Kijk, en dat kan muziek doen. Met de volgende artiest doe ik veel luisteraars een groot plezier. En zeker technicus Marcel Moerman. Trompetist Chris Botti. La Belle Dame sans regret.

Chris Botti, trompetist uit de Verenigde Staten. Zo'n 35 jaar geleden huurden wij voor het eerst een huisje aan de Normandische kust. Vaak, 's avonds rond 9 uur, hoorden we een zwaar gebrom met daarna een knal. We deden navraag en kwamen erachter dat dat geluid was van een vliegtuig, de indrukwekkende Concorde. Het was een prestigeproject van Engeland en Frankrijk. Ik moest hieraan denken toen ik het nummer van Gregory Porter hoorde, Concorde.

St. Thomas. Je hoorde Sonny Rollins op tenor sax, Tommy Flanagan piano, Doc Watkins bas, Max Roach op drums. Begin jaren 30 schreef George Gershwin de muziek van de Engelstalige opera Porgy and Bess. Dit werk wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste opera's van de 20e eeuw en het beste werk van Gershwin. Wij laten je het lied I Love You Porgy horen, gezongen door Nina Simone.

Make Somebody Happy. Onmiskenbaar Chris Botti. Gregory Porter nogmaals, maar deze keer samen met de Amerikaanse jazzzangeres Dinah Reeves. Satiated.

Gregory Porter en Dinah Reeves. Pianist Bas van Lier nu in een jazzy uitvoering van Billie Jean van Michael Jackson.

Dit was Billie Jean, ooit gezongen en vertolkt door Michael Jackson. En nu in een jazzy uitvoering van pianist Bas van Lier. Ja, we zijn weer aan het eind van Jazz Spectrum. Ik dank technicus Marcel Moerman. Volgende week zit Fritse Hoef hier weer. En ik kan vertellen dat deze uitzending 10 weken lang is te beluisteren op één vallei. Uitzending gemist. We gaan eruit met Etta James. Mijn naam is Bea Koops. Graag tot een volgende keer.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat

0: Elijah Thomas met zijn nieuwe nummer Feel. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen vanavond weer naar een aantal mooie nieuwe eigentijds christelijke nummers gaan luisteren die deze week zijn uitgekomen, aangevuld met nummers die u al wel zou kunnen kennen. Ik wil van tevoren alvast zeggen, het wordt waarschijnlijk een heel rommelige uitzending. De techniek werkt me hier momenteel heel hard tegen. En ik heb eigenlijk helemaal het programma niet kunnen voorbereiden. Dus waarschijnlijk worden er heel rommelige overgangen komen er tussen nummers. Misschien werken de dingen niet. Daar komen we vanzelf achter. Laat in ieder geval, ik hou het hoofd in ieder geval cool, probeer ik. En probeer er het beste van te maken met wat nog wel werkt. We gaan in ieder geval gelijk door met het volgende nieuwe nummer. We gaan luisteren naar een nieuw lied van Stephen Stanley, genaamd Never Mine.
1: I have this thing about dying. Pretend I'm not fighting.

Andrew Rip en Jervis Campbell met een nieuwe nummer, Hold Me Up. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nieuw lied van Joseph O'Brien. We gaan luisteren naar zijn lied, Looking Down.

Fools Worship met een nieuwe nummer, Make Me New. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van... zie, daar gaat het al mis. Van After Grace. En we gaan luisteren naar een nieuwe lied, I Found Jesus. Die niet wil afspelen. Ik hoop dat hij het wel snel gaat doen.

Ja, zoals u merkt had hij al wat moeite met beginnen met afspelen, maar we hoorden Jeremy Camp met zijn nieuwe lied Reflector over hoe wij het licht dat we van boven mogen ontvangen, we mogen weerkaatsen de wereld in. Vorige week had ik een nieuw album verteld van Grace Gregory, die had van bekende nummers punkversies gemaakt en daar hadden we twee nummers van geluisterd. Dan wil ik deze week weer een aantal nummers van laten horen. Te beginnen met een nummer van Josiah Queen, wat ze heeft gecoverd in de punkversie. Namelijk het lied Dusty Bibles. En daarna mogen we ook luisteren naar een nieuw nummer wat Josiah zelf heeft uitgebracht deze week. Ze gaan nu eerst luisteren naar de punkversie van Josiah Queen met Dusty Bibles door Grace Graber. Hij wil alleen weer niet laden, zie ik. Dit wordt een heel lange uitzending op deze manier. Maar ja... Oh, hij doet het.

0: Josiah Quinn met zijn nieuwe nummer Make Heaven Crowded. En ook Four Strength heeft een nieuw nummer uitgebracht afgelopen week. Mogen we ook naar gaan luisteren. Het lied heet Jesus is Alive.
1: Muhammad is still in his tomb. And Joseph Smith is still in his tomb. And Buddha is still in his tomb. And Confucius is still in his tomb. But there is one man.

Daar komen we vast bekend voor. Dit was dus de punkversie van het lied van Brandon Lake, sorry. That's Who I Praise. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Tori Kelly. We mogen van haar gaan luisteren naar haar nieuwe nummer Control. Die er ook weer even over doet om te laden. Voor een wederom een heel lange uitzending. Ik denk dat hij het bijna doet. Ja.

Dat was Gio met zijn nieuwe nummer Here I Am. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van The Uprising. We mogen luisteren naar hun versie van het lied King of Kings.

Ja, u herkende vast dit nummer ook, het nummer Oceans van Hillsong in de punkversie van Grace Graber. Dat is het laatste nummer wat we van dit album gaan luisteren voor deze week. En dan zijn we ook aangekomen bij het laatste nieuwe nummer van deze week. Namelijk een nieuw nummer van Martijn Buwalda. We mogen gaan luisteren naar zijn nummer Bijna Zeker.

0: רוחות.
1: Dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent. Een bewijs van God. Ja, eigenlijk als je alles om je heen zo op je in laat werken, is naar mijn mening in ieder geval eigenlijk wel de enige conclusie die je kan trekken, dat er wel een God moet zijn. Het moet toch allemaal ergens vandaan gekomen zijn. Het kan niet zomaar uit het niets begonnen zijn. En ja, in mijn ogen is een God is zo echt als het maar kan worden. Wat we ook mogen horen in het volgende lied waar we naar gaan luisteren van Wes Schrock. We gaan luisteren naar As Real As It Gets.

Ja, dat was dus Wes Schrock met zijn lied As Real As It Gets. We gaan er nu even tussenuit voor het nieuws, maar daarna zijn we terug met nog veel meer andere nummers waar we nog naar mogen luisteren. Tot zometeen na het nieuws.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee buiten.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
0: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Colton Dixon met Devil is a Liar. Welkom bij de tweede helft van het programma. We gaan nog gaan luisteren naar een mooi aantal nummers dit komende uur. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Unspoken. We gaan luisteren naar een lied We Are The Light.

Hillsong, Young and Free met Love Won't Let Me Down. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van After Grace samen met Tammy Tope. Ga luisteren naar het lied Demons Die Today.

River Valley Worship met het lied Future. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van Joseph O'Brien. We gaan luisteren naar zijn lied Down in My Heart.

Bodhi met God Did. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van onze oosterburen uit Duitsland, de Obros, samen met Lecrae. We gaan luisteren naar het lied Going My Way.

Copperpoint Worship met Lift You Higher. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Love Collide. We gaan luisteren naar een lied, Undeniable.

Casting Crowns met het lied Crazy People. Het volgende waar we mogen luisteren is van Roy Tosh samen met Kate Thompson. We gaan luisteren naar een lied Rather Be Lost.

was dus Roy Tosh en Kate Thompson met Rather Be Lost. Zoals u aan de achtergrond kunt horen, zijn we weer aan het eind gekomen van deze uitzending voor deze week. Er zaten een paar, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands, haperingetjes in. De techniek werkte niet helemaal mee vandaag. Maar uiteindelijk is het toch, naar mijn mening in ieder geval, best goed gekomen. Kunnen we bedanken voor het luisteren ook naar de uitzending deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren, dan zal zometeen de afspeellijst bijgewerkt worden die je kunt vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, STILOK. Daarin de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar je dus alle nummers nog een keer terug kunt luisteren. Ik hoop dat het gaat werken, want ik zie dat Spotify momenteel ook een storing heeft of gehad heeft. Dus ik hoop dat dat allemaal gaat werken en anders zorg ik wel dat het, zodra alles weer werkt aan hun kant, weer helemaal goed komt. En dat u dus alle nummers kunt terugluisteren. En ik wilde volgens mij nog iets zeggen, maar ik weet het niet meer. Het is heel slecht. Oh ja, als u nog verzoeknummers heeft of andere feedback over het programma, dan kunt u die ook kwijt op dezelfde Instagram pagina thisisliving.stilok. U kunt dan gewoon een privéberichtje sturen of eventueel gewoon een comment achterlaten op een van de posts. En dan zie ik ze waarschijnlijk vanzelf verschijnen.

Fire. Ik wens u nog een gezegende week en tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This Is Living. Tot volgende week.

0: is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
2: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

4. De band heet Roulette. De laatste single die heet Answer to My Prayers, afkomstig van het nieuwe album Go. I Can't Get You Out of My Mind. Dan komt er toch heel veel goede muziek uit Scandinavië. Ook uit de rest van de wereld uiteraard. Maar Scandinavië is toch over het algemeen wel hofleverancier. Hey, welkom bij Schouten bij Nacht. Een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen zoals daar zijn. De Killer Classic. Daarin gaan we 20 jaar terug in de tijd. If Only You Were Lonely. Zo heet het album van Hawthorne Heights. Je hoort zometeen This Is Who We Are. In de oeknal. Even iets verder terug naar het jaar 2003. Het debuutalbum van Billy Talent. Dat heet ook Billy Talent, kan ook niet anders. Try Honesty hoor je zo meteen. En in de showcase zijn we alweer toe aan de derde week van het album van Anne Berlin. Dat heet Never Take Friendship Personal. Je hoort zo meteen de Feel Good Drag. Hebben we ook nog de Rock 13 Black Label Society voor de tweede week de nummer 1 positie met Name in Blood. En Eva Under Fire komt nieuw binnen met Villainous. En voor de rest hebben we gewoon heel veel nieuwe muziek. Toevalligerwijs komen deze mannen ook uit Scandinavië. Dat is vreemd. The Quill, zo heet de band. Een tijdje weg geweest, maar nu inmiddels weer terug. Lights Turn Low.

deze band komt uit Zweden. Cry. Ze hebben net hun nieuwe album uit. Het heet For the Aftermath. Voor de Only You. En daarvoor de Quill. En Lights Turn Low. We gaan terug in de tijd. 20 jaar terug in de tijd. Nou ja, we gaan nog wel eens verder. We gaan terug naar het jaar 2006. Killer. Classic. En in het jaar 2006, dus 20 jaar geleden, bracht de Amerikaanse band Hawthorne Heights hun album uit. Het heet If Only You Were Lonely. Ze staan in 27 mei in Utrecht. En dan gaan ze dit album, dat album If Only You Were Lonely, gewoon helemaal spelen. En dat is leuk hoor, een leuk album. In de Killer Classic moeten we natuurlijk altijd een nummer uitkiezen. En dat is deze geworden. This is who we are.

band uit Memphis, Tennessee, komt naar Europa. Ze staan 18 juni in Dessel, België. En op 19 juli staan ze in Landgraaf, Nederland. Sleep Theory, zo heet de band, en woorden zijn waardeloos. Nou ja, daar kan ik het wel een klein beetje mee eens zijn, want woorden zijn compleet waardeloos als je er niet achter staat. Words are worthless. En daarvoor gingen we terug in de tijd, naar het jaar 2006. Dat deden we met Hawthorne Heights. Ik zei het al, binnenkort in Tivoli, in Utrecht. Compleet uitverkocht, dus als je nog geen kaartjes hebt, is het jammer. Maar we gaan wel het album If Only You Were Lonely compleet spelen. En wij draaiden This Is Who We Are. The Rock 13, je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Een nieuwe binnenkomer is van Ava Under Fire, die hoor je zo meteen. En deze band staat voor de tweede week nummer 1 positie. Is Black Label Society en Name in Blood.

Finland, maar toch wel lekkere, bijzondere muziek. Hokka, zo heet de band. Blackbird, zo heet de single. En voor Blackbird gingen we terug in de tijd naar Billy Talent. Ik zei het al, binnenkort staat hij gewoon in Nederland. Helemaal lekker. Het album, debuutalbum, het heette ook Billy Talent. Je hoorde Try Honesty. Schouten bij nacht. We gaan alle kanten op, van ja, stevig, van rock naar metal. Heel soms een rustig nummer. Als je dat wil, laat het even weten. Leuke rock ballad. eddy@schoutenbijnacht.net. Gaan we even naar Brazilië. Die hebben we nog niet gehad. Malbada, zo heet het de band. Ze komen uit Brazilië. Ze zijn met z'n vieren. Opgericht in het jaar 2020. En ze hebben nieuwe muziek uit. Wel een beetje raar. Arna Girl. Nou ja,

0: meer muziek uit landen waar we niet altijd een hofleverancier van hebben. Eerst hoorde je Marwada uit Brazilië en Next Deed komen uit Luxemburg. Chaos Within, zo heet het nummer. En daarvoor hoorde je Armina Girl, dat staat volgens mij voor Rock'n'Roll Girl. We gaan weer terug in de tijd, we gaan even kijken naar de showcase. Terug naar het jaar 2005.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Ik zei dat we toe waren aan de derde week, maar we zijn naartoe aan de vierde week van het album van Anne Berlin. Dus volgende week een nieuw showcase album. Heb jij nog suggesties? Altijd welkom bij eddy@schoutenbijnacht.net. Het album komt uit het jaar 2005. Het heet Never Take Friendship Personal. Dit was de grootste hit. De

Ze komen uit Ierland. Cork om precies te zijn. Better to never know, zeg ik ook altijd. Wat je niet weet, dat mis je niet. Daar gaat het liedje over eigenlijk. Better to never know. De band heet The Last Vinci, ik zou het bijna vergeten. En daarvoor gingen we terug in de tijd voor de laatste keer naar het album van Anne Boleyn. Dat heet Never Take Friendship Personal. Dat deden we in de showcase, kwam er in het jaar 2005. Je hoorde de Feel Good Drag. Zitten we erop, een uurtje is altijd zo weer voorbij. Volgende week weer gewoon weer een nieuwe uitzending. We sluiten af met de 69 Eyes. En ik heb er vandaag geen last van. Eigenlijk nooit eigenlijk. Cold sweat. Ik dank jullie voor het luisteren. Hoor je volgende week weer. Doegie.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran.